Ngikuzwa bluthele ze biyavore kare koni elo thele ze kopra kopfi waki for France nengilan ni DJ Siaba di amali ntweke. France.